Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb